0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: You see, they call me the frog, and I'm gonna just hop up in your stuff and turn you out.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: ZFM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vereiste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: nog meer? Jouwdrukken.nl drukt het.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: Boekhouding.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vereiste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
11: Wij zijn Jam FM.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
11: Wij zijn Jam FM.
9: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Nu zijn dat er al bijna 50.000 per jaar. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland komt dit door de bevolkingsgroei en de snelle vergrijzing. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jette en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op de uitkeringen schrapte. Doel van de gesprekken zijn hervormingen in de sociale zekerheid die tegelijkertijd besparingen opleveren. Behalve de vakbonden schuiven vandaag ook de werkgeversorganisaties aan. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnen blijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Dat zou zijn gebeurd in een hotel in de hoofdstad van de Okinawa-eilandengroep. De militair ontkent alles. Nergens buiten de VS verblijven zoveel Amerikaanse militairen als op Okinawa. Op 100 kilometer afstand ligt Taiwan, waardoor het voor de VS een belangrijke strategische locatie is. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. De politie kwam een kijkje nemen omdat de man zich agressief gedroeg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de Zweedse koninklijke familie in het paleis aanwezig. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
8: Jam, metropoolregio nieuwsupdate.
10: Hoe zit het precies met Fabelfriet en Green SM in Amsterdam? Mijn naam is Angelique Spoor. Het is bekend dat Amsterdammers naar de rechter zijn gestapt vanwege overlast door de onderneming Fabelfriet. Oorzaak van alle ophef is de exposure op TikTok, waardoor er enorme rijen ontstaan voor de inmiddels 5 vestigingen in het centrum. Initiatiefnemers Abel Klatser en Floris Veltzer, respectievelijk 29 en 31 jaar oud, staan aan de wieg van dit patatbedrijf en noemen als sleutel tot hun succes het gebruik van Nederlandse Agria-aardappelen, exotische sauzen en de samenwerking met het bekende merk Holtkamp. Green & Smart Mobility JSC is een taxi- en ridesharingsbedrijf in Vietnam. Onder de naam Green SM is de onderneming een pilot gestart in Amsterdam, waarbij gebruik wordt gemaakt van turquoise gekleurde elektrische auto's van fabrikant VinFast, afkomstig uit hetzelfde Aziatische land. In eerste instantie wordt er gereden in Centrum, Zuid en West, maar wellicht wordt er later uitgebreid naar de andere stadsdelen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jette en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnen blijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: 2 locaties in beeld voor het nieuw schoolgebouw Ouderkerk. Mijn naam is Emilie van Steen. Voor de gezamenlijke nieuwbouw van basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool zijn nog 2 locaties in beeld. Het gaat om Ouderkerk Oost, bij de sportvelden en het zwembad, en de huidige locatie van Het Kofschip. In totaal zijn 5 plekken onderzocht. Op beide locaties moeten de scholen samen onder 1 dak komen. Ouderkerk Oost biedt voldoende ruimte, maar daar zijn aanpassingen nodig aan het gebied en een eigen gymzaal. De locatie van Het Kofschip ligt centraal, maar heeft geen ruimte voor parkeren op eigen terrein. De gemeente en het schoolbestuur gaan beide mogelijkheden verder onderzoeken en bespreken met betrokkenen. En daarna wordt een definitieve locatie gekozen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Ah. Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
10: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
11: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schoof vanaf. Minister Buchholz O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Een hybride warmtepomp draait in koude periodes op gas en voor de rest op stroom. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet om illegaal verblijf strafbaar te maken sneuvelde. Coalitiepartij D66 stemde in de Eerste Kamer tegen. Van den Brink beloofde met een nieuw plan te komen, gericht op de groep die zijn terugkeer doelbewust tegenwerkt. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. De 75 opvarenden zijn gisteren meteen geëvacueerd door hulpdiensten. Om te wachten op het eerstvolgende hoge tij bleven 3 bemanningsleden achter. Hoe het 100 jaar oude schip vast kwam te zitten is niet duidelijk. Het wordt regelmatig ingezet voor rondvaarten om zeehonden te spotten. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Veel concerten in Amsterdam en vissen populair onder jongeren. Mijn naam is Angelique Spoor. De concertagenda in Amsterdam is al aardig gevuld voor volgend jaar. De Schotse Simple Minds staan bijvoorbeeld op 30 april op het podium van de Ziggo Dome, waarbij ze de iconische Britse band Level 42 als special guest meenemen. Het optreden in Amsterdam maakt deel uit van de nieuwe V-tour van de band van Jim Kerr, die in Europa start op 5 april in het Portugese Porto. Verder wordt er ook gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. Het aantal sportvissers in Amsterdam neemt steeds meer toe. Wat hierbij opvalt, is dat tegenwoordig veel hengelaars van jeugdige leeftijd zijn. Een goede ontwikkeling, want uiteraard is in de buitenlucht vertoeven een stuk gezonder dan je binnenshuis halfblind staren op een beeldscherm. Navraag leert dat er aan de grachten vooral wordt gevist op voorn, baars en snoekbaars. Deze laatste vis heet in het Engels een zender. Vandaar dat Amsterdam binnen de vissersgemeenschap onder de bijnaam Zenderdam bekend staat. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en

0: van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren, gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten, is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ineke Baas, erelid bij 50-jarig jubileum CTO 70. Mijn naam is Emily van Steen. Volleybalvereniging CTO 70 heeft afgelopen zaterdag in dorpshuis Duivendrecht haar 50-jarig bestaan gevierd. Tijdens de jubileumreceptie werd vrijwilliger en oud-voorzitter Ineke Baas benoemd tot erelid. Zij is nog altijd actief voor de vereniging, onder meer bij de ledenadministratie. Burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn bezocht de jubileumviering en overhandigde namens de gemeente een cheque aan de club. De dag begon met een ouder-kindtoernooi. Daarna kwamen huidige leden en oud-leden samen voor de receptie en reunie. Het jubileum werd afgesloten met een buffet, pubquiz en feestavond. CTO 70 volleybal speelt sinds de oprichting in 1976 in het dorpshuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je zelf in de bioscoop op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film die ik voor je mocht bekijken is de Oekraïense film The Relatives. Het verhaal speelt zich af in een familie waarbij de moeder van de familie in een mooi groot huis nabij Kiev woont. Maar moeder is inmiddels de 80 gepasseerd, dus vinden de kinderen en aangetrouwde kinderen het wel eens tijd om over de erfenis te gaan praten. En waar de familie in eerste instantie best wel eensgezind lijkt, slaat dit uiteraard al heel snel om in een wat minder gezellige atmosfeer als iedereen zo zijn eigen redenen heeft om een deel van de erfenis te claimen. De hilarische film The Relatives is Oekraïens gesproken en Engels ondertiteld en werd vanaf 12 jaar gekeurd. De tweede film van deze week komt weer eens uit een Nederlands filmblik en is getiteld Sugar. De jonge moeder Sina runt met haar zussen de kapsalon van de buurt en wordt niet alleen bewonderd om haar talent, maar ook omdat ze dé vriendin is van Raoul. Ze worden hem volgehangen met goud en van buiten lijkt de relatie fantastisch. Maar achter gesloten deuren blijkt dat niet zo te zijn en gedraagt Raoul zich als een ware tiran die iedere week gewelddadiger lijkt te worden en zijn vriendin meer en meer wil laten zien wie hier nu de baas is. Sina besluit op een dag te vluchten waarbij ze alle connecties moet breken. Maar als Raoul daar lucht van krijgt, blijkt hij haar niet zomaar te willen laten gaan. De Nederlandse dramafilm Sugar kun je vanaf 16 jaar in de bioscoop gaan zien. Deze week de film The Relatives over de verdeling van een erfenis of de film Sugar over een nogal toxische relatie. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier en zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
8: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
7: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
8: Topvoorzetramen.nl.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. De verdachte verschijnt vandaag voor de rechter. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schoof vanaf. Minister Boekholt O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Agenebbisch, mooiste woord van Amsterdam en blaastesten op Schiphol. Mijn naam is Angelique Spoor. De lezers van Dagblad Het Parool hebben het woord agenebbisch, dat op 26 verschillende manieren kan worden geschreven, verkozen tot het mooiste woord van Amsterdam. Bij de eerste editie van het Groot Amsterdam Dictee, de spellingswedstrijd uit de koker van schrijver en columnist Toby Lakmaker op zaterdag 10 oktober, krijgt dit van oorsprong Jiddische woord een mooie plek toebedeeld. De betekenis van het gezegde komt ongeveer neer op zielig of armoedig, maar het kan ook gebruikt worden als uitroep van medelijden of teleurstelling. Met regelmaat worden er op Schiphol blaastesten uitgevoerd onder het vliegend personeel en dat blijkt niet voor niets. Afgelopen week werden er door het team Luchtvaarttoezicht in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee 669 alcoholtesten gedaan, waarbij 3 bemanningsleden werden betrapt met een te hoog alcoholpercentage in hun bloed. De betrokkenen waren een steward, een stewardess en een piloot, waarvan niet bekend is gemaakt voor welke maatschappijen zij werken. Het is vliegend personeel verboden om 10 uur voorafgaand aan hun vlucht alcohol te drinken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dick Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Libris-winnaar Bert Natter naar Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. Schrijver Bert Natter en pianist Marcel Worms geven zondag 11 oktober een concertlezing in de Kleine Kerk in Duivendrecht. Centraal staat Natters roman Aan het einde van de oorlog, die dit jaar de Libris Literatuurprijs won. Het boek speelt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en gaat over de verdwijning van een 11-jarige jongen bij een concentratiekamp. Natter leest tijdens de bijeenkomst fragmenten voor. Worms speelt pianomuziek die aansluit bij het verhaal, met onder meer werk van Beethoven, Wagner en Mendelssohn. De concertlezing begint zondag om 3:00 middags in de Kleine Kerk aan de Rijksstraatweg. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij het BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt de daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. De verdachte verschijnt vandaag voor de rechter. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schoof ervan af. Minister Buchholz O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Hoe zit het precies met Fabelfriet en Green SM in Amsterdam? Mijn naam is Angelique Spoor. Het is bekend dat Amsterdammers naar de rechter zijn gestapt vanwege overlast door de onderneming Fabelfriet. Oorzaak van alle ophef is de exposure op TikTok, waardoor er enorme rijen ontstaan voor de inmiddels 5 vestigingen in het centrum. Initiatiefnemers Abel Klatser en Floris Veltzer, respectievelijk 29 en 31 jaar oud, staan aan de wieg van dit patatbedrijf en noemen als sleutel tot hun succes het gebruik van Nederlandse agria-aardappelen, exotische sauzen en de samenwerking met het bekende merk Holtkamp. Green & Smart Mobility JSC is een taxi- en ridesharingsbedrijf in Vietnam. Onder de naam Green SM is de onderneming een pilot gestart in Amsterdam, waarbij gebruik wordt gemaakt van turquoise gekleurde elektrische auto's van fabrikant VinFast, afkomstig uit hetzelfde Aziatische land. In eerste instantie wordt er gereden in Centrum, Zuid en West, maar wellicht wordt er later uitgebreid naar de andere stadsdelen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: 12.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Twee locaties in beeld voor het nieuw schoolgebouw Ouderkerk. Mijn naam is Emilie van Steen. Voor de gezamenlijke nieuwbouw van basisscholen Het Kostschip en de Amstelschool zijn nog twee locaties in beeld. Het gaat om Ouderkerk Oost, bij de sportvelden en het zwembad, en de huidige locatie van Het Kostschip. In totaal zijn 5 plekken onderzocht. Op beide locaties moeten de scholen samen onder één dak komen. Ouderkerk Oost biedt voldoende ruimte, maar daar zijn aanpassingen nodig aan het gebied en een eigen gymzaal. De locatie van Het Kostschip ligt centraal, maar heeft geen ruimte voor parkeren op eigen terrein. De gemeente en het schoolbestuur gaan beide mogelijkheden verder onderzoeken en bespreken met betrokkenen. En daarna wordt een definitieve locatie gekozen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens voor dit najaar bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. In de P60 kun je op 9 oktober weer naar een nieuwe editie van 40 Up Beat. Een avond met onvervalste house, trance en technomuziek van toen en zeker ook van nu. Erica Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avonds Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avonds Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. Op diezelfde 21 november kun je bij poppodium P60 in Amstelveen naar Club Zero. Een dansavond met de lekkerste hits uit de Zero's voor 18+. En tenslotte op 28 november is er in de Avonds Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
1: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
12: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. Mogelijk wordt er tot aan de kerst zelfs iedere week een dag gestaakt. FNV en CNV eisen een betere cao voor zo'n 13.000 medewerkers, onder wie veel buschauffeurs. De cao-onderhandelingen liepen al in juni vast. Pas vrijdagmiddag maken de bonden bekend om wat voor acties en waar het precies gaat. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Een 250.000 oud-studenten krijgt daardoor veel hogere maandlasten. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest, terwijl het nieuwe stelsel een lichtere stijging ziet. Het interstedelijk studentenoverleg waarschuwt dat dit onderaan de streep duizenden euro's extra kan kosten. Volgens de studentenvakbond komt de rekening van de economische onzekerheid zo weer bij de student te liggen. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Dat schrijven EU-leiders von der Leyen en Callas op X. Volgens von der Leyen mag de terreur van vandaag precies 3 jaar geleden nooit meer voorkomen, maar rechtvaardigt dat geen buitensporig geweld. De EU wil het huidige kwetsbare staakt het vuren omzetten in een blijvende vrede. Daarbij blijven de Europese leiders vasthouden aan een twee-staten-oplossing en het stoppen van Hamas. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.
13: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
15: Veel concerten in Amsterdam en vissen populair onder jongeren. Mijn naam is Angelique Spoor. De concertagenda in Amsterdam is al aardig gevuld voor volgend jaar. De Schotse Simple Minds staan bijvoorbeeld op 30 april op het podium van de Ziggo Dome, waarbij ze de iconische Britse band Level 42 als special guest meenemen. Het optreden in Amsterdam maakt deel uit van de nieuwe V-tour van de band van Jim Kerr, die in Europa start op 5 april in het Portugese Porto. Verder wordt er ook gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. Het aantal sportvissers in Amsterdam neemt steeds meer toe. Wat hierbij opvalt, is dat tegenwoordig veel hengelaars van jeugdige leeftijd zijn. Een goede ontwikkeling, want uiteraard is in de buitenlucht vertoeven een stuk gezonder dan je binnenshuis halfblind staren op een beeldscherm. Navraag leert dat er aan de grachten vooral wordt gevist op vorm, baars en snoekbaars. Deze laatste vis heet in het Engels een zender. Vandaar dat Amsterdam binnen de vissersgemeenschap onder de bijnaam Zenderdam bekend staat. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: Het nieuws van half 1.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ineke Baas, erelid bij 50-jarig jubileum CTO 70. Mijn naam is Emilie van Steen. Volleybalvereniging CTO 70 heeft afgelopen zaterdag in Dorpshuis Duivendrecht haar 50-jarig bestaan gevierd. Tijdens de jubileumreceptie werd vrijwilliger en oud-voorzitter Ineke Baas benoemd tot erelid. Zij is nog altijd actief voor de vereniging, onder meer bij de ledenadministratie. Burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn bezocht de jubileumviering en overhandigde namens de gemeente een cheque aan de club. De dag begon met een ouder-kindtoernooi. Daarna kwamen huidige leden en oud-leden samen voor de receptie en reunie. Het jubileum werd afgesloten met een buffet, pubquiz en feestavond. CTO 70 volleybal speelt sinds de oprichting in 1976 in het dorpshuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via Theoni Mineraal.

0: Vitaalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Volgens de lokale politie heeft de dader mogelijk 7 slachtoffers gemaakt die gewond geraakt zouden zijn. Volgens de eerste berichten is er niemand om het leven gekomen. Maar hoe het met de slachtoffers gaat is nog niet duidelijk. De politie heeft een 19-jarige verdachte opgepakt aan de rand van het Poolse stadje. Wat zijn motief was is nog onduidelijk. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. Premier Jette spreekt van een goed eerste gesprek en de vakbonden hebben de acties voorlopig opgeschort. Het doel is om in het voorjaar te komen tot een nieuw sociaal akkoord waarbij vooral de herziening van de WIA een belangrijk punt wordt. Wel benadrukt de FNV dat er tijdens de onderhandelingen geen harde bezuinigingsopdracht op tafel ligt. Over een paar weken praten de drie partijen weer verder. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Agenebbisch, mooiste woord van Amsterdam en blaastesten op Schiphol. Mijn naam is Angelique Spoor. De lezers van Dagblad Het Parool hebben het woord agenebbisch dat op 26 verschillende manieren kan worden geschreven, verkozen tot het mooiste woord van Amsterdam. Bij de eerste editie van het Groot Amsterdam Dicté, de spellingswedstrijd uit de koker van schrijver en columnist Toby Lakmaker op zaterdag 10 oktober, krijgt dit van oorsprong Jiddische woord een mooie plek toebedeeld. De betekenis van het gezegde komt ongeveer neer op zielig of armoedig, maar het kan ook gebruikt worden als uitroep van medelijden of teleurstelling. Met regelmaat worden er op Schiphol blaastesten uitgevoerd onder het vliegend personeel, en dat blijkt niet voor niets. Afgelopen week werden er door het team Luchtvaarttoezicht in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee 669 alcoholtesten gedaan, waarbij 3 bemanningsleden werden betrapt met een te hoog alcoholpercentage in hun bloed. De betrokkenen waren een steward, een stewardess en een piloot, waarvan niet bekend is gemaakt voor welke maatschappijen zij werken. Het is vliegend personeel verboden om 10 uur voorafgaand aan hun vlucht alcohol te drinken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
10: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk.

0: en Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Er zouden 7 gewonden zijn en de politie heeft een 19-jarige dader opgepakt. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. De vakbonden hebben hun acties voorlopig opgeschort. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Libris-winnaar Bert Natter naar Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. Schrijver Bert Natter en pianist Marcel Worms geven zondag 11 oktober een concertlezing in de Kleine Kerk in Duivendrecht. Centraal staat Natters roman Aan het einde van de oorlog, die dit jaar de Libris Literatuurprijs won. Het boek speelt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en gaat over de verdwijning van een 11-jarige jongen bij een concentratiekamp. Natter leest tijdens de bijeenkomst fragmenten voor. Worms speelt pianomuziek die aansluit bij het verhaal, met onder meer werk van Beethoven, Wagner en Mendelssohn. De concertlezing begint zondag om 3:00 middags in de Kleine Kerk aan de Rijksstraatweg. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk dat je weer bent afgestemd op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DHB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in die bioscopen kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week weer eens met een echte Brad Pitt film met de titel Heart of the Beast. Brad Pitt speelt hierin de Special Forces officer James Belmont, die samen met zijn onafscheidelijke legerhond Odin diep in de wildernis van Alaska terechtkomen na een vliegtuigongeluk. Beiden hebben al heel wat oorlogstrauma's opgelopen die zo nu en dan langskomen. Omdat er geen hulp onderweg is en het 90 kilometer loop is naar de bewoonde wereld, moeten James en zijn hond Odin door een meedogenloos zwaar terrein op zoek gaan naar hulp. In de film zien we de onafscheidelijkheid tussen de hond en zijn baas als ze samen moeten werken om ook hier te kunnen overleven. Een verhaal dat een beetje aandoet als een spannend jongensboek, maar vanaf nu te zien is in de bioscoop en gekeurd werd vanaf 16 jaar. De tweede film deze week is getiteld Charlie Harper. Een romantische film die start als Harper tijdens een bruiloft terugdenkt aan haar tijd met Charlie. We zien hoe ze Charlie heeft ontmoet en hoe ze eigenlijk terugverlangt naar hoe hun relatie begon als verliefd stel. Door de keuzes die ze beiden maakten zien we hoe alle keuzes bij elkaar de relatie tot een kantelpunt brengt. Charlie Harper is een schrijnend, ontroerend en meeslepende film die als kijker een steeds beter inzicht geeft in hoe deze relatie tot een onafwendbaar noodlot moest leiden. De film Charlie Harper is ook vanaf nu, vanaf 12 jaar, te zien in de bioscoop. Deze week de film Heart of the Beast over de relatie tussen een oorlogsveteraan met zijn hond of de film Charlie Harper over een foutlopende relatie. Als je een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier. Hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de Movies.
0: Jam FM.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ah! Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij twee veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. Drie dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrołęka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. Twee van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Direct na de mesaanval gingen alle scholen in het Poolse stadje in lockdown. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soei. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Die hebben wel dezelfde samenstelling, maar kunnen een heel andere werking hebben. De ene variant is bijvoorbeeld een medicijn, terwijl de spiegelversie schadelijk kan zijn. De twee wetenschappers ontdekten hoe het principe exact werkt. Ze mogen nu samen ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld verdelen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Hoe zit het precies met Fabelfriet en Green SM in Amsterdam? Mijn naam is Angelique Spoor. Het is bekend dat Amsterdammers naar de rechter zijn gestapt vanwege overlast door de onderneming Fabelfriet. Oorzaak van alle ophef is de exposure op TikTok, waardoor er enorme rijen ontstaan voor de inmiddels 5 vestigingen in het centrum. initiatiefnemers Abel Klatser en Floris Veltzer, respectievelijk 29 en 31 jaar oud, staan aan de wieg van dit patatbedrijf en noemen als sleutel tot hun succes het gebruik van Nederlandse Agria-aardappelen, exotische sauzen en de samenwerking met het bekende merk Holtkamp. Green & Smart Mobility JSC is een taxi- en ridesharingsbedrijf in Vietnam. Onder de naam Green SM is de onderneming een pilot gestart in Amsterdam, waarbij gebruik wordt gemaakt van turquoise gekleurde elektrische auto's van fabrikant VinFast, afkomstig uit hetzelfde Aziatische land. In eerste instantie wordt er gereden in Centrum, Zuid en West, maar wellicht wordt er later uitgebreid naar de andere stadsdelen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: van half drie.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij twee veehandelaren. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: 2 locaties in beeld voor het nieuw schoolgebouw Ouderkerk. Mijn naam is Emilie van Steen. Voor de gezamenlijke nieuwbouw van basisscholen Het Kostschip en de Amstelschool zijn nog 2 locaties in beeld. Het gaat om Ouderkerk Oost, bij de sportvelden en het zwembad, en de huidige locatie van Het Kostschip. In totaal zijn 5 plekken onderzocht. Op beide locaties moeten de scholen samen onder 1 dak komen. Ouderkerk Oost biedt voldoende ruimte, maar daar zijn aanpassingen nodig aan het gebied en een eigen gymzaal. De locatie van Het Kostschip ligt centraal, maar heeft geen ruimte voor parkeren op eigen terrein. De gemeente en het schoolbestuur gaan beide mogelijkheden verder onderzoeken en bespreken met betrokkenen. En daarna wordt een definitieve locatie gekozen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen.

0: Dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Het voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vak.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. Met landelijke stiltemomenten, ceremonies op de voormalige terreurlocaties en protesten herdenken de Israëliërs de ongeveer 1200 doden van 7 oktober 2023. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. De herdenkingen vallen samen met felle kritiek en protesten tegen de Israëlische regering. Want de strijd erna kostte ruim 74.000 Palestijnen het leven. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. Bij honderden scholen en universiteiten zijn lessen door de aanhoudende studentenprotesten verstoord. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. 5 onderwijsbonden hebben al laten weten de nieuwe acties op donderdag te steunen. Ondertussen probeert de Franse regering de rust te herstellen door scholieren via een online platform uit te nodigen voor gesprek. Er kwamen al 30.000 reacties op. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrojeka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Veel concerten in Amsterdam en vissen populair onder jongeren. Mijn naam is Angelique Spoor. De concertagenda in Amsterdam is al aardig gevuld voor volgend jaar. De Schotse Simple Minds staan bijvoorbeeld op 30 april op het podium van de Ziggo Dome, waarbij ze de iconische Britse band Level 42 als special guest meenemen. Het optreden in Amsterdam maakt deel uit van de nieuwe V-tour van de band van Jim Kerr, die in Europa start op 5 april in het Portugese Porto. Verder wordt er ook gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. Het aantal sportvissers in Amsterdam neemt steeds meer toe. Wat hierbij opvalt, is dat tegenwoordig veel hengelaars van jeugdige leeftijd zijn. Een goede ontwikkeling, want uiteraard is in de buitenlucht vertoeven een stuk gezonder dan je binnenshuis halfblind staren op een beeldscherm. Navraag leert dat er aan de grachten vooral wordt gevist op vorm, baars en snoekbaars. Deze laatste vis heet in het Engels een zender. Vandaar dat Amsterdam binnen de vissersgemeenschap onder de bijnaam Zenderdam bekend staat. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ineke Baas, erelid bij 50-jarig jubileum CTO 70. Mijn naam is Emily van Steen. Volleybalvereniging CTO 70 heeft afgelopen zaterdag in Dorpshuis Duivendrecht haar 50-jarig bestaan gevierd. Tijdens de jubileumreceptie werd vrijwilliger en oud-voorzitter Ineke Baas benoemd tot erelid. Zij is nog altijd actief voor de vereniging, onder meer bij de ledenadministratie. Burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn bezocht de jubileumviering en overhandigde namens de gemeente een cheque aan de club. De dag begon met een ouder-kindtoernooi. Daarna kwamen huidige leden en oud-leden samen voor de receptie en reunie. Het jubileum werd afgesloten met een buffet, pubquiz en feestavond. CTO 70 volleybal speelt sinds de oprichting in 1976 in het dorpshuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens voor dit najaar bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. In de P60 kun je op 9 oktober weer naar een nieuwe editie van 40 Up Beat. Een avond met onvervalste house, trance en technomuziek van toen en zeker ook van nu. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. Op diezelfde 21 november kun je bij poppodium P60 in Amstelveen naar Club Zero. Een dansavond met de lekkerste hits uit de Zero's voor 18+. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten.

0: gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
4: Mijn werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Zorg, politie en justitie gaan daardoor veel nauwer samenwerken. Voor slachtoffers betekent dat dat ze straks maar één vast aanspreekpunt krijgen en hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen. De betrokken hulporganisaties moeten het nog wel eens worden over de taakverdeling, maar het kabinet heeft daar vertrouwen in. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Gotink stapt op uit protest tegen een optreden van Mona Keizer op een aankomende NSC-ledenbijeenkomst. Het partijbestuur noemt zijn stap moeilijk te begrijpen en vindt het pijnlijk dat hij zijn Europese zetel wel behoudt. Volgens het bestuur was zijn vertrek onnodig en had hij beter de kar binnen de partij kunnen trekken. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.
6: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
8: Hoe zit het precies met Fabelfriet en Green SM in Amsterdam? Mijn naam is Angelique Spoor. Het is bekend dat Amsterdammers naar de rechter zijn gestapt vanwege overlast door de onderneming Fabelfriet. Oorzaak van alle ophef is de exposure op TikTok, waardoor er enorme rijen ontstaan voor de inmiddels 5 vestigingen in het centrum. Initiatiefnemers Abel Klatser en Floris Veltzer, respectievelijk 29 en 31 jaar oud, staan aan de wieg van dit patatbedrijf en noemen als sleutel tot hun succes het gebruik van Nederlandse Agria-aardappelen, exotische sauzen en de samenwerking met het bekende merk Holtkamp. Green & Smart Mobility JSC is een taxi- en ridesharingsbedrijf in Vietnam. Onder de naam Green SM is de onderneming een pilot gestart in Amsterdam, waarbij gebruik wordt gemaakt van turquoise gekleurde elektrische auto's van fabrikant VinFast, afkomstig uit hetzelfde Aziatische land. In eerste instantie wordt er gereden in centrum, zuid en west, maar wellicht wordt er later uitgebreid naar de andere stadsdelen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
6: Jam FM Traffic.
9: En je zal er wel in staan. A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Bij de Amsterdam Westpoort met de aansluiting met de A10 sta je 37 minuten in de file van 4 kilometer op de A10. Knooppunt Nieuwemeer richting Watergraafsmeer. Bij Amsterdam de Baarsjes richting Koenplein. Daar sta je 20 minuten in de file. De file is 4 kilometer. Succes!
6: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: lekker toch, hè? Let your body move. Nou, dat mag je vandaag zeker gaan doen, want we zijn er weer. Het is maandag. Nee, het is dinsdag. Nee.
1: Het is woensdag.
0: Ja, natuurlijk. Het is woensdag.
2: Einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduijen.
0: Woensdagmiddag 4 uur en hey, je bent alweer op de helft. Het weekend gloort alweer in de verte, maar zover zijn we nog niet hoor. Even volhouden, dus als je onderweg bent of lekker aan het werk bent of je zit ergens tussen twee afspraken door en je pakt deze middag mee op de radio, welkom bij de Traffic Jam. 2 uur lang sleep ik je mee naar het einde van je werkdag met fijne soul, funk, disco en R&B. En natuurlijk af en toe een plaat waarvan je denkt, oh ja, die plaat die had je al lang niet gehoord. We gaan onder meer terug naar de jaren 70 met een album wat afgelopen week 50 jaar bestond. We gaan het hebben over Katoen en we herdenken een vriend van Jam FM. En muziek, natuurlijk altijd veel muziek. Stevie Wonder, Warren G en Cosheen. En natuurlijk staat er ook nieuwe muziek tussen de klassiekers. Dus blijf lekker hangen, zet hem lekker harder, want dit is de Traffic Jam.

0: Ah, je hebt van die muziek, jongens. Van die muziek waar je zo lekker vrolijk van wordt. Nou, ik heb het van deze plaat. Het lijkt wel een beetje van het hele oeuvre trouwens, hoor, van Bruno Mars. Op een of andere manier spreekt deze me net even meer aan dan een andere plaat. On My Soul on the Traffic Jam.
1: Hey, daar heb je Peter.
0: Nou, die is zeker weer bij jou. Gezellig dat je er ook weer bij bent. Het is vandaag Wereldkatoendag en daarom sta even stil vandaag. Letterlijk. Bekijk jezelf even in de spiegel. En kijk even naar wat je vandaag aan hebt. Een t-shirt, een overhemd, een spijkerbroek. En de kans is heel groot dat daar een katoen in zit. En eigenlijk staan we daar nooit bij stil. Want katoen voelt voor ons gewoon als iets zachts, als iets normaals. Maar achter dat simpele bolletje, daar zit een geschiedenis die allesbehalve zacht is. En daar gaan we het vandaag over hebben.
2: A brand new track right now, right here on Jam FM.
3: Jam FM. New music.
2: Here's another hot jam on Jam FM.
4: Tomorrow's music today.
2: Hot

0: Warren G, tezamen met Nate Dogg en Regulate. Eigenlijk het gevoel dat je nog een beetje hebt van die laatste dag van de Indian Summer. Ik zou zeggen, geniet er nog maar een beetje van, want het is bijna over.
1: Hey, daar heb je Peter.
0: Nou, die is weer bij jou tot vanmiddag. Hey, weet je het nog? Het was 50 jaar geleden. Toen verscheen Songs in a Key of Life van Stevie Wonder. En mijn zus Simone, die had die plaat. En daar was ik eigenlijk best een beetje jaloers op. Een dubbel LP ook nog, met een extra EP erbij. En eerlijk is eerlijk, mijn zus had vroeger een betere muzieksmaak dan ik. Dus als zij niet thuis was, dan ging ik naar haar kamer en ik leende deze plaat. Naald erop en de hele middag luisterde ik naar Stevie Wonder. En als ze daar dan achter kwam, dan werd het ruzie. Waarom? Ik weet het eigenlijk niet, want ik ging een stuk beter met haar platen om dan zij zelf deed. Maar die plaat die heeft bij mij wel wat teweeg gebracht. Want hoe vaker ik ernaar luisterde, hoe meer ik begreep waarom zij er zo aan gehecht was. Het was dan ook niet zomaar een album. Stevie had er werkelijk van alles in gestopt. Liefde, geloof, maatschappij, funk, soul. Het ene moment zat het helemaal in een groove. En een moment later zat ik naar iets kleins en kwetsbaars te luisteren. En uiteindelijk werd Songs in the Key of Life één van mijn meest favoriete albums ooit. Dus zus, dankjewel. En nu, 50 jaar later, staat dit album nog steeds als een huis. En Stevie, ja, Stevie die blijft. Even voor de goede orde, natuurlijk. Inmiddels is mijn muzieksmaak natuurlijk wel een stuk beter dan die van mijn zus. Ever.

0: En Stevie Wonder van het legendarische, ik mag echt wel zeggen, het legendarische album Songs in the Key of Life, wat afgelopen week 50 jaar bestond. En heerlijk om daar nog steeds 50 jaar later een plaat van te draaien. Je hoort de ass.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Oude Amstel nieuwsupdate.
3: 2 locaties in beeld voor het nieuw schoolgebouw Oude Kerk. Mijn naam is Emilie van Steen. Voor de gezamenlijke nieuwbouw van basisscholen Het Kostschip en de Amstelschool zijn nog 2 locaties in beeld. Het gaat om Oude Kerk Oost, bij de sportvelden en het zwembad, en de huidige locatie van Het Kostschip. In totaal zijn 5 plekken onderzocht. Op beide locaties moeten de scholen samen onder 1 dak komen. Oude Kerk Oost biedt voldoende ruimte, maar daar zijn aanpassingen nodig aan het gebied en een eigen gymzaal. De locatie van Het Kostschip ligt centraal, maar heeft geen ruimte voor parkeren op eigen terrein. De gemeente en het schoolbestuur gaan beide mogelijkheden verder onderzoeken en bespreken met betrokkenen. En daarna wordt een definitieve locatie gekozen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

Quiz Me, Kraak en Smaak. Het is over 16:30 op Jam FM. Je luistert naar de Traffic Jam. En natuurlijk is het nu de hoogste tijd voor de Prins van 16:30. Een Prins die had natuurlijk zijn eigen platen. Maar wat ik misschien nog interessanter vind, is eigenlijk wat deze man voor andere mensen deed. Want achter het paarse pak zat gewoon ook een producer en een songwriter die graag zag wat er gebeurde als je een goede zanger een goed nummer gaf. En Mabel Staples die had haar sporen al ruimschoots verdiend. Gospel, soul, de Staples Singers en een stem met leven erin. Prins die schreef en produceerde muziek voor haar. Niet om het te veranderen. En juist niet. Hij gaf haar een funky omgeving waarin het helemaal oude, doorleefde stem ineens weer helemaal nieuw en fris kronk. En dat is het leuke aan Prins. Want je hoeft niet altijd naar Prins te luisteren om Prins te horen.

En geproduceerd door Prince. En deze dame heeft haar sporen verdiend in de soul en de gospel. Je hoorde Mavis Davis en In Your Soul. We gaan terug naar 1978. Een film met Olivia Newton-John. En John Travolta heeft de bioscopen al veroverd. En de muziek die doet vrolijk mee. De soundtrack van Grease die staat op deze dag bovenaan de Britse albumlijst. En niet voor een weekje. Nee, hij blijft daar 13 weken staan. Maar maak je niet druk hoor. Ik ga hem niet draaien. We maken wel gelijk een sprong. Want een jaar later wordt de muziek ineens een stuk donkerder. In 1979 verschijnt Transmission van Joy Division. Een hele andere muziek, een hele andere wereld. De jaren 80 die komen eraan en je hoort de popmuziek veranderen. En nog een sprong, 1989. Paula Abdul die staat bovenaan. De Amerikaanse Billboard Hot 100 met Forever Your Girl. En dat album heeft daar nogal lang over gedaan. Hot 100 Countdown. 64 weken, ruim een jaar.

64 weken. Wat zeg je? 64 weken heeft deze plaat erover gedaan om helemaal bovenaan te eindigen. Maar dan eindig je ook wel helemaal bovenaan de Billboard Hot 100. Je hoorde Paula Abdul. En dan nu een bericht wat ik eigenlijk niet zo, maar even als een nieuwsberichtje wil behandelen. Gisteren, 6 oktober, is Freddie Jackson overleden. 70 jaar aan prostaatkanker. Nou, voor de meeste mensen zal hij vooral een naam zijn uit de Amerikaanse soulgeschiedenis. Voor ons bij Jam FM ligt dat iets anders. Freddie was een vriend van het station. En eigenlijk vooral een vriend van de mannen van de Soul of Amsterdam. En dan komt zo'n bericht toch wat anders binnen. Zijn stem had iets bijzonders. Niet schreeuwen, niet moeilijk doen, gewoon zingen. Warm, soulvol en een stem die je net zo makkelijk 's avonds opzet als midden op de dag bij de traffic jam. Met platen als Rock Me Tonight, Tasty Love en You Are My Lady werd in de jaren 80 een grote naam in de R&B. Maar uiteindelijk gaat het niet alleen om de hitlijsten. Het gaat om een herinnering aan iemand die er niet meer is. Je hoort ongetwijfeld vanavond meer over Freddie Jackson in de Soul of Amsterdam. Iemand die hier bij Jam FM gewoon dichtbij was. En daarom herdenken we vandaag Freddie. En Freddie, vooral, dankjewel voor de muziek. Want je weet het, het wordt stil. Without you. Want wij hebben stilstaan bij het overlijden van deze man. Freddie Jackson.

Victoria Monet op de Traffic Jam. Hij is even leuk, hè? Want sommige platen die hebben een intro waarvan je na een paar seconden al denkt, hé, wat gebeurt hier? Je hoort een man zichzelf voorstellen en dan vertelt hij iets over zijn sterrenbeeld. En vervolgens vertelt hij op welk type vrouw hij valt.

0: Maar dat was hem, de One Day Fly voor vandaag. De Floaters. Dat is een plaat die iedereen kent, maar van een hele hoop mensen alweer vergeten zijn dat hij er was. En daarom hoor je hem vandaag hier bij Jam FM. Ik zie je straks aan de andere kant van het nieuws.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder. Streepjespeelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
8: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door

0: Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. Netanyahu bleef de waarschuwingen stilhouden voor zijn veiligheidsdiensten, maar ontkent nu alles. Zijn politieke tegenstanders eisen het opstappen van de premier. De verkiezingen eind deze maand beloven een nek-aan-nek race te worden in Israël. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. De grootste uitbreiding van de sancties sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Onder de getroffen personen zijn raketbouwers en functionarissen die betrokken waren bij omstreden verkiezingen. De sancties bestaan uit het bevriezen van tegoeden, een verbod op het verstrekken van financiële middelen en een reisverbod. Maandag volgt de definitieve goedkeuring van EU-ministers. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: Veel concerten in Amsterdam en vissen populair onder jongeren. Mijn naam is Angelique Spoor. De concertagenda in Amsterdam is al aardig gevuld voor volgend jaar. De Schotse Simple Minds staan bijvoorbeeld op 30 april op het podium van de Ziggo Dome, waarbij ze de iconische Britse band Level 42 als special guest meenemen. Het optreden in Amsterdam maakt deel uit van de nieuwe V-tour van de band van Jim Kerr, die in Europa start op 5 april in het Portugese Porto. Verder wordt er ook gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. Het aantal sportvissers in Amsterdam neemt steeds meer toe. Wat hierbij opvalt, is dat tegenwoordig veel hengelaars van jeugdige leeftijd zijn. Een goede ontwikkeling, want uiteraard is in de buitenlucht vertoeven een stuk gezonder dan je binnenshuis halfblind staren op een beeldscherm. Navraag leert dat er aan de grachten vooral wordt gevist op vorm, baars en snoekbaars. Deze laatste vis heet in het Engels een zender. Vandaar dat Amsterdam binnen de vissersgemeenschap onder de bijnaam Zenderdam bekend staat. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
2: Jam FM Traffic.
5: A5 hoofdorp richting Amsterdam. Bij Amsterdam Westpoort de aansluiting met de A10. Daar sta je 23 minuten in de file van 4 kilometer. Succes!

0: Lekker eigenlijk. Deze plaat blijft een beetje lekker. Ik heb hem al misschien een paar duizend keer gehoord. Misschien wel nog meer dan een paar duizend keer gehoord. En toch spreekt hij me bijzonder aan. Welkom in uur 2. Weer zo'n vol uur vandaag. De Doobie Brothers, Janet Jackson, Cinnamon. En nog eentje straks van Freddie Jackson. Een hele oude, maar niet minder leuk. Maar eerst gaan we eventjes kijken naar de jarige.
1: Gefeliciteerd.
0: En vandaag zijn onder andere jarige Maartje van Wegen. Zij kwam uit 1950, onze Nederlandse presentatrice. Ellen van Damme, actrice, zangeres, is ook vandaag jarig.
1: Gefeliciteerd, hartelijk gefeliciteerd. Vandaag is jouw dag, laat iedereen het horen.
0: En van een hele andere orde is John Cougar Mellencamp. Hij wordt vandaag 75. Tom Jork, de stem van Radiohead, die wordt 58 vandaag. Louis Capel, die misschien dat je deze nog kent. Aanzienlijk jonger, maar inmiddels weer een paar grote hits verder. En ook vandaag jarig Vladimir Poetin. En als die vandaag zijn laatste kaarsje uit zou blazen, dan zou ik er niet rauwig om zijn. Maar mag je niet zeggen, Verduin. Maar extra aandacht voor deze dame. Haar naam is Toni Braxton. En zij wordt vandaag 59 jaar. Toni, gefeliciteerd.

En heerlijk deze dame. Vandaag was haar jarig, Toni Braxton, 59 jaar. En wat een lekker weer hier vandaag. De laatste dagen van die Indian Summer. Vandaag krijgen we nog één keertje zo'n heerlijke nazomerse dag. De zon die schijnt flink en het wordt bijzonder warm voor begin oktober met 20 tot 24 graden. In het zuidoosten lokaal zelfs 25 graden. En daarmee lijkt het wel de laatste dag van de Indian Summer. Maar vanmiddag dan komt vanuit het westen steeds meer bewolking binnen. En aan het einde van de dag kan in Zeeland al wat lichte regen vallen. Vanavond trekt de regen verder het land in. En in het zuidoosten wordt het ook een paar onweersbuien mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en trekt aan. Vannacht blijft het wisselvallig en koelt het af naar 12 tot 14 graden. Morgen is het gedaan met de warmte. Dan krijgen we zon, wolken en buien. En wordt het nog maar 14 tot 15 graden.

Ja, Cinnamon, thanks to you. Ga even met me mee. We gaan even een paar oude koeien uit de sloot halen. Omdat het de 40ste week is van het jaar, viert Radio 538 op 7 oktober 2005 het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Top 40. De hitparade die is op 2 januari 1965 voor het eerst uitgezonden op de zeezender Radio Veronica. En Willem Verkoten, alias Joost den Draaier, die was de eerste presentator. Tezamen met oud-top 40 presentatoren Lex Harding en Erik de Zwart was hij aanwezig bij de feestelijkheden in de studio van Radio 538. Golden Earring die ontving die dag een speciale top 40 award als de langst genoteerde act in de Nederlandse top 40. En als alle hitnoteringen van deze groep bij elkaar worden opgeteld, dan hebben zij 389 weken in de lijst gestaan. Zullen we eens even voor de lol kijken naar de top 5 van 2005. 7 oktober 2005, de top 40. Op nummer 5 staan de Pussycat Dolls samen met Busta Rhymes en Don't Ya. Nickelback met Photograph op nummer 4. En de Sugar Babes met Push the Cotton staat op nummer 2. Lange Frans en Baas B, die staat op nummer 1 met Het Land van. En op nummer 27, eindelijk een plaat waarvan ik denk, nou, die komt een beetje in het jam format. 50 Cent doet het samen met Mobb Deep.

Deep. Out of control. In uur 1 hadden we het er al over. Het overlijden van de vriend van ons station eigenlijk. Freddy Jackson. We gaan eventjes terug, want deze man mag best wel eventjes onder de aandacht. We gaan terug naar het jaar 1982 met een band die wel een heel bijzondere geschiedenis heeft. Ik heb het over de New Yorkse soul- en funkformatie Mystic Merlin. En geloof het of niet, toen deze groep eind jaren 70 begon, toen stonden ze op het podium nog letterlijk konijnen uit hun hoge hoed te toveren en zagen ze mensen onder door midden, onder de naam Mystic Merlin's Magic Band. En gelukkig besloten ze al heel snel om alle goocheltrucs te verruilen voor pure muzikale magie. En voor het derde album Full Moon haalden ze uiteindelijk hun geheime wapen tevoorschijn. Een destijds nog volslagen onbekende liedzanger uit Harlem. Het was niet meer minder dan Freddy Jackson. En hij zou een paar jaar later wereldwijd doorbreken als de ultieme R&B balladkoning met hits als Rock Me Tonight. Maar hier hoor je nog in zijn jonge jaren, zonder de trage ballads, maar met een flinke dosis up-tempo energie. Het resultaat is heerlijk, funky, dansbaar en een fantastisch meesterwerkje dat de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan.

0: Een hele piepjonge Freddie Jackson. 1982, hij zong in de band Mystic Merlin. Eigenlijk muziek die je bijna niet meer hoort, zelfs op jam. Moest ik zoeken om deze te vinden en hij stond er helaas niet in. Daar gaan we verandering in brengen.
1: Jam FM.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Ineke Baas, erelid bij 50-jarig jubileum CTO 70. Mijn naam is Emily van Steen. Volleybalvereniging CTO 70 heeft afgelopen zaterdag in Dorpshuis Duivendrecht haar 50-jarig bestaan gevierd. Tijdens de jubileumreceptie werd vrijwilliger en oud-voorzitter Ineke Baas benoemd tot erelid. Zij is nog altijd actief voor de vereniging, onder meer bij de ledenadministratie. Burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn bezocht de jubileumviering en overhandigde namens de gemeente een cheque aan de club. De dag begon met een ouder-kindtoernooi. Daarna kwamen huidige leden en oud-leden samen voor de receptie en reunie. Het jubileum werd afgesloten met een buffet, pubquiz en feestavond. CTO 70 volleybal speelt sinds de oprichting in 1976 in het dorpshuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Open en Starlight op jouw Jam FM. Je kunt ons nog steeds bellen. 0613116693. 0611-6693. En we kijken even naar Amerika. 7 oktober 1989. En als je die lijst erbij pakt, dan hoor je eigenlijk in 10 platen een compleet tijdperk. Bovenaan staat Janet Jackson, Madonna staat er vlak achter. Milli Vanilli, Warrant, Cher, The Rolling Stones, The Cure, Skid Row en Young MC en Babyface. Het is nogal een rijtje. Het mooie is, je hoeft niet eens alle platen goed te vinden. Je hoort gewoon onmiddellijk waar we zijn. 1989. Een beetje pop, een beetje rock en een beetje R&B. En helemaal bovenaan deze dame. Een vrouw die op dat moment misschien wel een van de grootste popsterren ter wereld was. Janet Jackson, bovenaan de Billboard Hot 100 op 7 oktober 1989. Miss You Much.

stond ze dan. Janet Jackson. Bovenaan die eenzame plek. In Billboard Hot 100. Lekker dat je nog steeds luistert. Dit is de Traffic Jam, de woensdag. En blijf er lekker bij, want het wordt nog heel fijn. Straks 16 Minutes of Classics. Bob van Amstel heeft al laten weten dat hij het misschien wel redt of net niet redt. En daarna Jammin' met Kevin. En natuurlijk een Night to Remember met Ray. En we sluiten de avond af met The Soul of Amsterdam, Andreas en Johan.

0: Dit is de woensdag van Jam. De Traffic Jam, daar luister je naar. Mijn naam is Peter. Ik hoor de Cosheen en Hide You. Dan even lekker bij, want...
1: En dan nu. Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: Kijk eventjes naar je kleding. Een t-shirt, een overhemd en misschien een spijkerbroek. Een hele grote kans dat er katoen in zit. Het lijkt zo gewoon, maar katoen heeft een geschiedenis waar een behoorlijk donker randje aan zit. Eeuwen geleden werd katoen al verbouwd in verschillende delen van de wereld, maar vooral in het zuiden van de Verenigde Staten groeide het in de 19e eeuw uit tot een gigantische industrie. En daar zit helaas een best wrang verhaal achter. Over de grote katoenplantages, daar werd het zware werk grotendeels gedaan door de tot slaaf gemaakte mensen. Urenlang onder erbarmelijke omstandigheden. Katoen was zo winstgevend dat er steeds meer land nodig was. En er waren dus steeds meer mensen nodig om dat land te bewerken. Steeds meer slaven. En zo werden katoen van velden een motor achter de uitbreiding van de slavernij in het zuiden van Amerika. Miljoenen mensen die werden gedwongen om daar te werken. Families die werden verkocht en uit elkaar gehaald. En daar op de velden, tussen die eindeloze rijen katoen, daar gebeurde iets. Er werd gezongen voor kracht en voor hoop. Op de velden ontstond het call and response. Een stem die over de velden klonk en van een andere stem antwoord kreeg. Soms om contact te houden en soms gewoon om het werkritme vast te houden. Zingen was een manier om het zware werk vol te houden. En uiteindelijk hoor je daar iets van terug in de muziek die wij vandaag kennen. Een zanger die iets inzet en een groep die erop antwoordt. Het zit in de blues, in de gospel, in de soul en in de funk. En eigenlijk hoor je een stukje van die geschiedenis nog steeds terug als een zanger een zing en een koor erachteraan komt. Misschien is dat wel het bijzondere aan die lapkatoen die je vandaag aan hebt. Je trekt het 's morgens aan zonder erbij na te denken, maar er zit een wereldgeschiedenis aan vast. Vandaag is het Wereldkatoendag en laten we even stilstaan bij het wrange verleden.

Eeuwen geleden, ver voor de uitvinding van de soulmuziek, klonk dit nummer al op de plantages. Noem het een Negro Spiritual. Een religieus lied dat de tot slaafde gemaakte zongen. Het nummer was een waarschuwing en een droom van gerechtigheid. Het nummer gaat niet alleen over die Bijbelse zondaar. Het gaat over een slavendrijver, een slavenjager die met bloedhonden achter een gevluchte slaaf aanzat. Het ritme van de katoenvelden. Het gaat over de vlucht naar vrijheid. Dit is Jam en mij bereikt net het nieuws dat Bob van Amstel het vanavond niet gaat redden en Kevin Tijdsma ook niet. Het wordt een wat uitgeklede woensdagavond hier op Jam. Het spijt me. Ik ga er wel vanuit dat onze Raymond er wel vanavond is met A Night to Remember. En daarna natuurlijk Andreas en Johan met The Soul of Amsterdam. En ik weet zeker dat zij initieel ook wat aandacht zullen besteden aan het overlijden van Freddie Jackson. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Dit is de Traffic Jam, dit is Jam FM. En dit is Clear Never Cry.

Weet het maar niet. Spotify is vandaag 18 jaar geworden. Op 7 oktober 2013 waren ze 5 jaar oud. En toen begon het net een beetje ergens op te lijken. Maar de afgelopen jaren hebben ze meer dan 36 miljoen mensen gebruik gemaakt van de streamingdienst. 1 op de 4 van de gebruikers heeft een betaald abonnement op Spotify. De bekendste artiesten op Spotify zijn trouwens Rihanna, David Guetta en Coldplay. En de tijd waarop gemiddeld het meeste gebruik wordt gemaakt van Spotify is donderdagmiddag tussen 16 en 17 uur. Onmogelijk, want dan moet je naar de Traffic Jam luisteren. De gelegenheid van het jubileum heeft Spotify ook een playlist gemaakt met de 12 grootste hits op het muziekplatform tot nu toe. En op nummer 3 staat Radioactive van de Imagine Dragons. Op nummer 2 is Somebody That I Used To Know. Ik zou zeggen, blijf naar Jam luisteren. Het lijkt me toch beter. De lijst wordt aangevoerd trouwens door de thrift shop van Macklemore en Ryan Lewis. Nou, daar kunnen we misschien nog iets mee. Tot zover. Hey, dit was de Traffic Jam. Voor vandaag, ik zie jou volgende week. Je had het al gehoord. Geen Bob van Amstel en geen Jim en het Kevin. Wel Phyllis St. James.

0: Rotterdam Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugriffioen.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
9: Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond bij zijn actie. Niemand is in levensgevaar, maar enkele slachtoffers zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De aanval gebeurde vanochtend om 11 uur plaatselijke tijd in het plaatsje Ostroleka, zo'n 100 kilometer ten noorden van Warschau. Het motief is nog onbekend. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. In München is de politie met mannen

0: Nacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. De autoriteiten zijn een grote zoekactie begonnen met drones en een helikopter. Inwoners krijgen het advies om kinderen en honden niet alleen buiten te laten. Waar de mogelijke puma vandaan komt is een raadsel. 3 jaar geleden bleek het na een vergelijkbare melding bij Berlijn bij nader inzien om een wild zwijn te gaan. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID-detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor mediaprofessionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Veel concerten in Amsterdam en vissen populair onder jongeren. Mijn naam is Angelique Spoor. De concertagenda in Amsterdam is al aardig gevuld voor volgend jaar. De Schotse Simple Minds staan bijvoorbeeld op 30 april op het podium van de Ziggo Dome, waarbij ze de iconische Britse band Level 42 als special guest meenemen. Het optreden in Amsterdam maakt deel uit van de nieuwe V-tour van de band van Jim Kerr, die in Europa start op 5 april in het Portugese Porto. Verder wordt er ook gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. Het aantal sportvissers in Amsterdam neemt steeds meer toe. Wat hierbij opvalt, is dat tegenwoordig veel hengelaars van jeugdige leeftijd zijn. Een goede ontwikkeling, want uiteraard is in de buitenlucht vertoeven een stuk gezonder dan je binnenshuis halfblind staren op een beeldscherm. Navraag leert dat er aan de grachten vooral wordt gevist op voorn, baars en snoekbaars. Deze laatste vis heet in het Engels een zender. Vandaar dat Amsterdam binnen de vissersgemeenschap onder de bijnaam Zenderdam bekend staat. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: van 6:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Hiermee kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Hineke Baas, erelid bij 50-jarig jubileum CTO 70. Mijn naam is Emilie van Steen. Volleybalvereniging CTO 70 heeft afgelopen zaterdag in Dorpshuis Duivendrecht haar 50-jarig bestaan gevierd. Tijdens de jubileumreceptie werd vrijwilliger en oud-voorzitter Hineke Baas benoemd tot erelid. Zij is nog altijd actief voor de vereniging, onder meer bij de ledenadministratie. Burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn bezocht de jubileumviering en overhandigde namens de gemeente een cheque aan de club. De dag begon met een ouder-kindtoernooi. Daarna kwamen huidige leden en oud-leden samen voor de receptie en reunie. Het jubileum werd afgesloten met een buffet, pubquiz en feestavond. CTO 70 volleybal speelt sinds de oprichting in 1976 in het dorpshuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: andymeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
11: Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag Inside. Ergin spreekt van

0: een publieke oproep om mij te vermoorden. De heren van Vandaag Inside zullen hoogstwaarschijnlijk vanavond op de zaak reageren. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SyntID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website SyntID.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Agenebbisch, mooiste woord van Amsterdam en blaastesten op Schiphol. Mijn naam is Angelique Spoor. De lezers van Dagblad Het Parool hebben het woord agenebbisch, dat op 26 verschillende manieren kan worden geschreven, verkozen tot het mooiste woord van Amsterdam. Bij de eerste editie van het Groot Amsterdam Dicté, de spellingswedstrijd uit de koker van schrijver en columnist Toby Lakmaker op zaterdag 10 oktober, krijgt dit van oorsprong Jiddische woord een mooie plek toebedeeld. De betekenis van het gezegde komt ongeveer neer op zielig of armoedig, maar het kan ook gebruikt worden als uitroep van medelijden of teleurstelling. Met regelmaat worden er op Schiphol blaastesten uitgevoerd onder het vliegend personeel en dat blijkt niet voor niets. Afgelopen week werden er door het team Luchtvaarttoezicht in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee 669 alcoholtesten gedaan, waarbij 3 bemanningsleden werden betrapt met een te hoog alcoholpercentage in hun bloed. De betrokkenen waren een steward, een stewardess en een piloot, waarvan niet bekend is gemaakt voor welke maatschappijen zij werken. Het is vliegend personeel verboden om 10 uur voorafgaand aan hun vlucht alcohol te drinken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen.

0: en Funky, het nieuws van 7:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Het Kamerlid Erkin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID-detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Hiermee kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Libris-winnaar Bert Natter naar Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. Schrijver Bert Natter en pianist Marcel Worms geven zondag 11 oktober een concertlezing in de Kleine Kerk in Duivendrecht. Centraal staat Natters roman Aan het einde van de oorlog, die dit jaar de Libris Literatuurprijs won. Het boek speelt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en gaat over de verdwijning van een 11-jarige jongen bij een concentratiekamp. Natter leest tijdens de bijeenkomst fragmenten voor. Worms speelt pianomuziek die aansluit bij het verhaal, met onder meer werk van Beethoven, Wagner en Mendelssohn. De concertlezing begint zondag om 3:00 middags in de Kleine Kerk aan de Rijksstraatweg. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
4: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van

0: alle aanbieders en regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
8: Kijk eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
10: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
12: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
15: In de zaak rond de schietpartij bij Over Asselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook twee mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. Twee van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijven.

0: van de Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Veel concerten in Amsterdam en vissen populair onder jongeren. Mijn naam is Angelique Spoor. De concertagenda in Amsterdam is al aardig gevuld voor volgend jaar. De Schotse Simple Minds staan bijvoorbeeld op 30 april op het podium van de Ziggo Dome, waarbij ze de iconische Britse band Level 42 als special guest meenemen. Het optreden in Amsterdam maakt deel uit van de nieuwe V-tour van de band van Jim Kerr, die in Europa start op 5 april in het Portugese Porto. Verder wordt er ook gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. Het aantal sportvissers in Amsterdam neemt steeds meer toe. Wat hierbij opvalt, is dat tegenwoordig veel hengelaars van jeugdige leeftijd zijn. Een goede ontwikkeling, want uiteraard is in de buitenlucht vertoeven een stuk gezonder dan je binnenshuis halfblind staren op een beeldscherm. Navraag leert dat er aan de grachten vooral wordt gevist op voorn, baars en snoekbaars. Deze laatste vis heet in het Engels een zender. Vandaar dat Amsterdam binnen de vissersgemeenschap onder de bijnaam Zenderdam bekend staat. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

Night to Remember op deze mooie woensdagavond. Het is weer zo'n avond waarop we de week even van ons af mogen laten glijden. Want was het weer een behoorlijke week, of niet soms? Nieuws genoeg, zorg genoeg, dingen die geregeld moeten worden, afspraken die niet mogen worden vergeten. En ondertussen proberen we allemaal gewoon ons eigen leven draaiende te houden. Misschien herken je dat wel. En daarom wil ik vanavond niet beginnen met alles wat er misgaat, maar met iets wat we soms onderweg vergeten. Dat je het eigenlijk best wel goed doet, ook als niet alles lukt. Ook als je een beetje moe bent. Of ook als je even geen antwoord hebt op iets. En ook als je iemand mist die je deze week misschien niet hebt gesproken. Deze eerste plaat draag ik daarom op aan iedereen die gewoon probeert er het beste van te maken. En aan jou, aan de mensen met wie ik deze week wel heb gesproken. En aan jou als ik, ja, je even niet heb gehoord. Een klein muzikaal hart onder de riem. Ik heb voor je meegenomen Desiree met Life. Welkom bij A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden, hier zo bij Jam FM.

eens kijken waar ik die al klaar voor jou heb staan. Want die gaat er zeker aankomen. Ja. Ja, deze verwacht je niet. Maar dit is hem niet hoor.

0: Zal ik neem je mee terug naar de jaren 70, 80, laten we zeggen 76 voor de duidelijkheid. Chic ontstond in 76 en rond gitarist Nile Rodgers en bassist Bernard Edwards. Le Freak verscheen in 78 en groeide uit tot een van de bekendste disco-nummers ooit. Nou, dan weet je wel wat ik van jou verwacht. Pak je dansschoenen, gooi alles aan de kant, want dat is wat wij doen hier wekelijks. Bij jou en een gezellige disco-avond van maken. Toch? Ben je er al klaar voor? Of zie ik je al rennen? Let's go back to the 80s. En mocht je juist zijn ingeschakeld, je luistert naar Jam FM, A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden.
1: Oh Jimmy, what did you do?
2: A brand new track right now, right here on Jam FM.
0: Yeah. Die was ik ook vergeten. De Hot Jam eerst.
2: Here's another Hot Jam on Jam FM.
3: Tomorrow's music today.
2: Hot Jam.

0: Ik zei het juist al waar ik je mee naartoe wilde nemen. En dat is richting de jaren 70, 80. 78 om precies te zijn. En ja, dat zijn de 80's. Sebastiaan die zit hier ook en zegt, zijn het echt de 80's? Ja, zelfs 78. Van Desiree neem ik je mee naar de dansvloer, want na een week vol beslommeringen mag er nu gewoon best wel even worden bewogen. Na Rodgers en Bernard Edwards richtte Chic op in 76. En 2 jaar later hadden ze met Love Freak een wereldhit te pakken. Ik zou zeggen, laat je zorgen heel even en dan ook echt heel even los. En geniet van deze onverwoestbare disco classic. Hier zo bij Jam FM. Ben jij er al klaar voor? Ik neem je mee terug. Here is Chic met Love Freak.
1: Jam FM.

natuurlijk wel op een hele goede manier. Maar het is toch wel een dingetje hoor. Ik ben zelf ook zo iemand van, mocht ik lekkere muziek hebben in de auto, dan wil ik nog wel eens een rondje doorrijden terwijl ik al thuis ben geweest. Of ja, dat rechtervoetje, dat gaat mee met de beat en dan krijg je dit. Soms krijg je ook sponsorloten en dan zit je natuurlijk helemaal niet op te wachten. Ik al helemaal niet. Ik heb er nog twee liggen, geloof ik. Ja, helaas. Maar ja, zo gaan die dingen helemaal. Ik zei het juist al, chic metal en freak. En nu gaan we van de dansvloer naar één van mijn persoonlijke favorieten aller tijden. Want zeg nou zelf, hoe moeilijk kan het zijn? En luister goed, ik herhaal het nog een keer. Hoe moeilijk kan het zijn om een dame te behandelen als een dame? Een beetje respect, aandacht en gewoon ouderwetse manieren. Daar is volgens mij nog nooit iemand slechter van geworden. Helaas lijkt dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dus laat deze plaat een kleine reminder voor je zijn. Behandel elkaar met respect. Met warmte en met klasse. Ik heb voor jou meegenomen. En ook op aanvraag, want ik hoorde hier en daar wel eens het een en ander. Dat dit ook hun klassieker is. En dan heb ik het over de dames zelf. Nou, voor mij ook weer dames. Want thuis is het er bij mij, ja, niet alleen met de paplepel ingegoten, maar die paplepel die kreeg ik gewoon ook weer op. Zo hoorde het en niet anders. En daar ben ik alleen maar bij, hoor. Ik heb voor jullie meegenomen, dames. Hij is voor jullie The Temptations. Treat her like a lady. Ben je er klaar voor? Especially for you. Ik ben MC DJ Raider. Welkom bij A Night to Remember. It's time to go back in time and forth with this.

The Temptations met Treat Her Like a Lady. En misschien is dit wel een hele mooie reminder voor vanavond. Een beetje aandacht, respect en goede manieren kosten niets. Maar kunnen voor iemand anders heel veel betekenen. Hou dat vast. Niet alleen vanavond, maar gewoon iedere dag. En voordat we straks even plaats maken voor het nieuws van 8:30... nog één mooie plaat. Want na die reminder over hoe we met elkaar om moeten gaan, past deze eigenlijk perfect. The Dawn gaat over positiviteit, zorgen en stress even loslaten en vooruit blijven kijken. Een nieuwe dag en een nieuw begin. Here is Jody Watley met The Dawn.

en om moeten gaan. De Dawn gaat over positiviteit, zorgen en stress even loslaten. En vooruit blijven kijken naar al het moois wat er in het vooruitschiet ligt voor jou. Ik ben MC DJ Raiden en welkom hier bij A Night to Remember bij Jam FM. We gaan zo dadelijk naar het nieuws. Ik zou zeggen, pak nog een drankje en dan hoor je me zo dadelijk weer terug.

0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: In de zaak rond de schietpartij bij Over Asselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Het Kamerlid Erkin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Ineke Baas, erelid bij 50-jarig jubileum CTO 70. Mijn naam is Emilie van Steen. Volleybalvereniging CTO 70 heeft afgelopen zaterdag in Dorpshuis Duivendrecht haar 50-jarig bestaan gevierd. Tijdens de jubileumreceptie werd vrijwilliger en oud-voorzitter Ineke Baas benoemd tot erelid. Zij is nog altijd actief voor de vereniging, onder meer bij de ledenadministratie. Burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn bezocht de jubileumviering en overhandigde namens de gemeente een cheque aan de club. De dag begon met een ouder-kindtoernooi. Daarna kwamen huidige leden en oud-leden samen voor de receptie en reunie. Het jubileum werd afgesloten met een buffet, pubquiz en feestavond. CTO 70 volleybal speelt sinds de oprichting in 1976 in het dorpshuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Kom terug bij het tweede uurtje. Van. Het tweede half uurtje moet ik eigenlijk zeggen. Ik ga eens even kijken wat ik heb als rode draad. Desiree, daar zijn we mee begonnen. Het leven zoals het komt met de mooie en de moeilijke momenten. Chic met Lurf Freak. Even ruimte en plezier maken voor wat ontspanning. The Temptations, zoals ik al zei. Treat her like a lady. Respect, aandacht en manieren. En Jody Watley met de Dawn zorgen. Die je los moet laten en vooruitkijken naar een hele mooie nieuwe dag. We waren vanavond al bezig met het leven zoals ik juist al zei. Met elkaar, met respect en vooruitkijken. En soms heb je daar niet eens grote woorden voor nodig. Een mooie plaat kan al genoeg zijn. Maar goed, het is oktober. En als je oktober zegt, komt er natuurlijk ook iets anders om de hoek kijken. Ik heb het over Halloween. Dus laten we die positieve sfeer heel even een klein donker randje geven. Geen zorgen, gewoon muzikaal. Want als er één plaat is die bij Halloween hoort, dan weet je eigenlijk al wat er aan gaat komen. Zit je, sta je of schuil je dan tegen die tijd achter de deur? Ik heb hem voor je klaarstaan hoor. Thriller van Michael Jackson. Kom uit je stoel, laat het drinken voor wat het is. En ik zou zeggen, pak die disco slippers maar. Want sommige van jullie die hebben die, dat heb ik laatst al gezien op een foto. Dus hup die schoenen uit, gewoon lekker die disco slippers aan. En gaan met die banaan. Jam FM.

Michael Jackson met Thriller. Een plaat die eigenlijk niet eens speciaal voor Halloween bedoeld hoefde te worden. Want inmiddels is oktober bijna ondenkbaar zonder deze track. En Thriller verscheen in 82 en werd een van de absolute herkenningspunten uit Michael Jackson's carrière. Maar goed, genoeg met die zombies, monsters en de volle maan voor nu. Ik kijk even snel naar buiten, want je weet maar nooit als ik hier wegga. We blijven wel een beetje bij het thema van relaties, want na respect, aandacht en manieren komt natuurlijk ook de vraag: wat verwacht je eigenlijk van elkaar wanneer je met iemand samen bent? En als dat dan is, dan is het wel heel creepy hoor. Maar het zal wel goed komen en dat gebeurde ook in de clip, als je de clip nog kent. Ik vroeg het je zojuist al, ik ga het je nog een keer vragen. Want na respect, aandacht en manieren komt natuurlijk ook de vraag: wat verwacht je eigenlijk van elkaar wanneer je met iemand samen bent? En daar hebben we een interessante plaat voor. Midnight Star met 90 Days. Same as Cash, om het zo te zeggen. Een titel die bijna klinkt alsof je een relatie, een contract met een einddatum geeft. En precies dat maakt hem zo leuk om eens goed naar te luisteren. Ja, en hoe zou dat zijn? Want er worden wel eens van die grappen gemaakt van: heb jij het bonnetje nog? Nou, wat denk je van 90 dagen om daar eens mee gaan te beginnen? Zou dat wat zijn? Ik laat het even over aan jou. In ieder geval, 90 Days is hier, Midnight Star. En ik kijk even naar mijn telefoon. Hier en daar verdwijnt er wel eens wat, heb ik gelezen. Een vuilniszak bij de buurvrouw. Oh, nou, zou zomaar kunnen. Ik weet van niks. Ik breng alles naar de vuilnisbak. Goed, hè? Maar daar zijn ze wel blij mee, hoor. Ben jij er klaar voor 90 Days? En misschien zit het bonnetje wel in die vuilniszak. Je weet maar nooit. Here it is.

echt wel zoeken, want ik las het verhaal. Ik had echt zoiets van, jeetje, wat is hier gebeurd? Die dame in kwestie, die was naar de lottozaak gegaan, om het zo te zeggen. De sigarenboer, zoals wij die hier hebben. En bracht daar het lot. De machine weigerde het lot te lezen, maar het was wel goed. Ja, goed fout dus, om het zo te zeggen. Daarop heeft de eigenaar het lot weggegooid. Maar bij thuiskomst werd de dame alsnog erg op geattendeerd dat zij wel degelijk de juiste cijfers had. Ondertussen was het bonnetje weggegooid, in die vuilniszak beland. En toen moesten zij gaan nakijken wie er van de heren van de vuilnisophaaldienst was langs geweest. Dat dat daar binnenkwam, zijn ze met z'n allen gaan zoeken op de desbetreffende vuilnisbelt. En wat denk je? Na enig moment hebben ze de juiste zak gevonden. En is de lot nog steeds naar de juiste eigenaresse teruggegaan. Nou, hoe mooi is dat? En dat... Met het oog dat mijn buurvrouw haar vuilniszak altijd kwijt is. Ik neem ze gewoon mee en ik gooi ze weg vandaar. En hoop ik niet dat er een lot in zit. Vandaar dat ik erop kwam. 90 days. Mocht jij net een relatie zijn aangegaan. En... dan te horen krijgen van, heb je het bonnetje nog? Want dan kun je nog ruilen. Dus zo doen dat ik er even op kwam. Midnight Starters. Even een zijweggetje. En soms kan een relatie dus in ieder geval bijna voelen alsof er een houdbaarheidsdatum aan zit. Daar ging het om. Maar gelukkig zijn er ook relaties die juist met de jaren sterker worden. En dat is de bedoeling. Bouwen. Dat is wat je moet doen. Vriendschap, broederschap, mensen die er zijn zonder dat je iedere keer hoeft uit te leggen waarom. Dat is toch wel vermoeiend als je dat moet gaan doen. Hè? Je moet gewoon gaan bouwen. Zo werkt dat in het leven. En deze is daarom speciaal voor de mannen. Onder andere van de Brada Brotherhood. Voor de brothers die elkaar scherp houden. Elkaar steunen. En vooral weten dat echte vriendschap niet draait om hoe vaak je elkaar spreekt. Maar om er te zijn wanneer het erop aankomt. Special request van de Brada Brotherhood. Booker is hier met Newberry 3.

Shout-out naar alle nieuwe mensen die zijn komen luisteren hier zo bij Jam FM. Zo ook mijn buurvrouw. Welkom hoor. En ja, de vuilniszak, dat heb ik geregeld. Booker Newberry 3 met Love Town. Die is voor de Brada Brotherhood waar ik het zojuist over had. En we hadden het net over die vriendschap, broederschap en mensen die iets voor je betekenen. En soms besef je pas hoe bijzonder muziek is wanneer een stem die jarenlang bij je leven hoorde er niet meer is. En deze week kregen we het verdrietige nieuws dat Freddie Jackson is overleden op 70-jarige leeftijd. Een stem die in de jaren 80 met zijn warme romantische R&B en zijn hele generatie wist te raken. Met nummers die niet alleen hits waren, maar voor veel mensen onderdeel werden van hun eigen liefdesverhalen en herinneringen. En daarom wil ik vanavond niet alleen herinneren met verdriet, maar vooral met zijn muziek. Freddie Jackson is hier met You're My Lady.

het maakt allemaal deel uit van het verhaal. En dat ook met Freddie Jackson. We gaan zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur. Ik ga eens even wat spraakwater halen, want ik krijg een hele droge strot op dit moment. Nieuws van 9 uur komt eraan en daarna hebben we natuurlijk het tweede uurtje van A Night to Remember. Ik ben MC DJ Reden, welkom hier. Ik zou zeggen, pak nog even wat lekkers, pak er nog even wat te drinken bij en dan hoor

0: Jam FM.
1: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats. De volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
8: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
9: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
10: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
9: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
10: topvoorzetramen.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
14: Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook 2 mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. 2 van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Het weer, toenemende bewolking en regen.

0: De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Agenebbisch, mooiste woord van Amsterdam en blaastesten op Schiphol. Mijn naam is Angelique Spoor. De lezers van Dagblad Het Parool hebben het woord agenebbisch, dat op 26 verschillende manieren kan worden geschreven, verkozen tot het mooiste woord van Amsterdam. Bij de eerste editie van het Groot Amsterdam Dicté, de spellingswedstrijd uit de koker van schrijver en columnist Toby Lakmaker op zaterdag 10 oktober, krijgt dit van oorsprong Jiddische woord een mooie plek toebedeeld. De betekenis van het gezegde komt ongeveer neer op zielig of armoedig, maar het kan ook gebruikt worden als uitroep van medelijden of teleurstelling. Met regelmaat worden er op Schiphol blaastesten uitgevoerd onder het vliegend personeel, en dat blijkt niet voor niets. Afgelopen week werden er door het team Luchtvaarttoezicht in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee 669 alcoholtesten gedaan, waarbij 3 bemanningsleden werden betrapt met een te hoog alcoholpercentage in hun bloed. De betrokkenen waren een steward, een stewardess en een piloot, waarvan niet bekend is gemaakt voor welke maatschappijen zij werken. Het is vliegend personeel verboden om 10 uur voorafgaand aan hun vlucht alcohol te drinken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Ja, dat is niet misselijk natuurlijk. Ben je piloot, dronken, maar je hebt ook nog de verantwoordelijkheid om mensen te vervoeren. En dan kun je wel denken van, ja, daarboven komen ze me niet controleren. Dan doen ze het wel op de grond, hoor. En dat heeft de Kamar heel goed gedaan. Welkom terug bij het tweede uur van A Night to Remember. We gaan meteen door waar we gebleven waren met muziek die herinneringen wakker maakt. Verhalen die ergens blijven hangen. En natuurlijk de nodige muzikale omwegen. En toevallig beginnen we dit uur met een trein. Niet eentje die op het spoor rijdt, maar wel eentje die je rechtstreeks terugbrengt naar de jaren 80. Ik heb het over D-Train met You're the One for Me. En oh ja, over treinen gesproken. Volgende week hebben we hier 50 Hertz bij ons. En die gaat je vertellen alles over hun eigen trein tijdens de aankomende ADE 2026. En dan ga ik je ook wat vertellen. Maar dat gaan we volgende week bekendmaken. Ben je er klaar voor? En ik zou zeggen, all aboard. Welkom hier zo bij A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden. Laten we de trein in gaan. Let's go back to the 80s. Here is You're the One for Me.
4: Yo, stop!
5: Yeah. Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams.
4: Your favorite old school jams.
3: En voor deze ticket. Ik moet eigenlijk zeggen, voor deze trein heb je geen ticket nodig, maar gewoon die lekkere dansvloer daar waar je bent. Wellicht in de auto, wellicht thuis. Wellicht op het pleintje waar ik het vorige week over had. It's time to jam, it's time to dance. Ik ben MC DJ Raiden. Here is the one for me, for you.

One For Me. En we blijven nog heel even in die typische jaren 80 sfeer. De volgende plaat die ik voor je klaar heb liggen komt namelijk uit Denemarken. Tim Staal en John Goldberg vormden samen Laidback en waren in hun thuisland al lekker bezig. Maar met White Horse gebeurde er iets bijzonders. Daar heb ik het over.

Prachtig als de bacon van Sunrise Reggae. En terwijl iedereen in Europa vooral Sunrise Reggae kende, gebeurde in Amerika precies dat tegenovergestelde. Daar werd juist White Horse opgepakt door de clubs en groeide uit tot een hele grote dance hit. Een track die eigenlijk bijna per ongeluk aan de achterkant van een single stond. En uiteindelijk zijn eigen verhaal ging schrijven. Hier is Laid Back bij Jam FM, A Night to Remember. En dat met White Horse.

0: Fleetback met White Horse, een plaat die begon als de achterkant van een single, maar uiteindelijk zelf een hitverhaal werd. En even om in te haken bij dat bitch. Ik heb van het weekend mogen draaien bij bitch. Beautiful, intelligent, talented, charming en hot. Daar staat bitch voor. En ik moet zeggen, wat een gigantische editie was dit weer. Zoveel mooie mensen om te zien. En het ging gewoon echt helemaal los met alle DJ's en artiesten waar ik samen mee heb mogen werken. Dit was gigantisch. Volgende maand staat er Halloween aan te komen bij Crazyland. En daar zijn we ook aanwezig. Ik hoop jou daar ook een keertje te zien. Maar in ieder geval, nou, White Horse is hier. En ik ga je ook meenemen naar geheel weer iets anders. White Pony.
1: Jam FM.
0: Ook hier zit weer een verhaal achter natuurlijk wat betreft de White Horse. En misschien is dat ook wel een hele mooie gedachte voor het leven. Je weet nooit welk verhaal er nog uit iets onverwachts kan komen en ontstaan. Dus na dat mysterieuze witte paard gaan we naar een boodschap die eigenlijk niet duidelijker kan zijn. Soms zit het mee, soms zit het tegen, maar blijf vooral vooruitkijken. Hoe vertrouwen in het goede moment dat nog gaat komen. Houd dat vast. En daar doel ik ook een beetje mee op. Everything is gonna be alright. En dan denk jij waarschijnlijk gelijk aan Bob Marley. Dat kan. Maar dit gaat over Mark en Beverly Knight. En ik ga ook eens even kijken of ik Bob ook nog een keertje kan vinden. Die ook nog een keertje kan draaien. Hier zo bij Jam FM natuurlijk. Want ook dat is gewoon smooth en funky. En natuurlijk gewoon lekker tijdloos. Kijk even naar de tijd. 2120 is het. Nou, gelukkig gaat het ietsje langzamer dan het eerste uur. Want soms dan vliegt de tijd gewoon voorbij. En dan is het altijd. Ik ga je weer wat ruimte geven. In ieder geval dat jij terug kan komen van de koelkast. Is niks ergens als je wat mist natuurlijk. Zet je drankje gewoon even lekker op tafel. Schuif alles aan de kant. It's your night deze woensdagavond.

0: Mike Beverly hier zo bij Jam FM met Everything is Gonna Be Alright. En soms heb je aan een paar woorden genoeg om jezelf weer even op het goede spoor te zetten. Maar liefde blijft natuurlijk een verhaal met meerdere hoofdstukken. En soms is het eenvoudig en soms ingewikkeld. En soms is het precies datgene wat je eigenlijk niet zou willen. Maar waar je toch steeds weer naartoe wordt getrokken. En dat is waar we zo dadelijk heen gaan. Maar everything is gonna be alright. Houd dat vast.
1: Jam FM.
0: Ik zei het zojuist al tegen je van dat je naar datgene wordt getrokken. En dat is waar we naartoe gaan. Een titel die eigenlijk al een heel verhaal vertelt. Ik heb het over niemand minder dan Bronx Style Bob met Forbidden Love.

0: Jam FM.
1: Wrong Style Bob. Met Forbidden Love. Maar wanneer is liefde eigenlijk verboden? Als twee mensen elkaar gelukkig maken, wie zijn wij dan om daar zomaar iets van te vinden? Misschien moeten we ons wat minder bezighouden met het geluk van een ander en wat meer met het vinden van ons eigen geluk. Gun elkaar dat geluk dan ook, in plaats van dat te gaan verstoren. Want uiteindelijk kunnen we daar in deze wereld wel wat meer van gebruiken. Meer liefde, meer begrip en natuurlijk elkaar gewoon meer gunnen. En precies daarom deze volgende track van DJ Sun Junkie met Piece of That. En dat nog even voor het nieuws van 9:30. Mocht je juist zijn ingeschakeld, je luistert naar MC DJ Rain hier zo bij Jam FM, A Night to Remember. Nog even één nummertje voor 9:30 en dan ben ik zo dadelijk bij je terug. En dan heb jij gewoon weer de lekkere tijd om er wat bij te gaan halen. Daar waar jij lekker aan het dansen bent.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Jam FM.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
5: Libris-winnaar Bert Natter naar Duivendrecht. Mijn naam is Emily van Steen. Schrijver Bert Natter en pianist Marcel Worms geven zondag 11 oktober een concertlezing in de Kleine Kerk in Duivendrecht. Centraal staat Natters roman Aan het einde van de oorlog, die dit jaar de Libris Literatuurprijs won. Het boek speelt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en gaat over de verdwijning van een 11-jarige jongen bij een concentratiekamp. Natter leest tijdens de bijeenkomst fragmenten voor. Worms speelt pianomuziek die aansluit bij het verhaal, met onder meer werk van Beethoven, Wagner en Mendelssohn. De concertlezing begint zondag om 3:00 middags in de Kleine Kerk aan de Rijksstraatweg. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

is het laatste uur van, het laatste half uur van de twee uur die ik voor je wekelijks heb. Ik ga eens even kijken wat ik zo dadelijk nog heb, want ik kijk even naar de volgende titel. En ja, ik moet gelijk weer denken aan afgelopen weekend. Dat is wat ik je al hiervoor zei. Dat ik een hele leuke avond weer heb gehad met al mijn collega's en artiesten. Dat was bij Bitch. Beautiful, intelligent, talented, charming en hot in Zaandam in de Hemkade. Zo'n 6000 man en wat een feest, ja. En er was heel veel te doen, ja. En dat hebben we ook met doen gedaan. Het was top. Het was een gigantische, relaxte avond. En dit is ook How You Doing. Van Little Mix featuring Missy Elliott die er aan gaat komen. En daarom moest ik erop komen. How You Doing. En er was echt heel veel te doen. Goeie muziek. Gezellige mensen. En ja, de volgende staat alweer klaar voor volgend jaar. 16 januari geloof ik. Maar eerst krijgen we Halloween. En daar zal ik je volgende week wat meer over gaan vertellen. DJ Sun Junkie samen met Cici Peniston met Piece of Dead. En die hebben we hiervoor heel wat mooi laten gebeuren in de verschillende landen. We hadden het over liefde, geluk en vooral over elkaar dat geluk gunnen. Maar goed, genoeg met die mooie levenslessen. We gaan weer even verder met een plaat die je net wat meer pit heeft. Attitude en een flinke knipoog met zich meebrengt. Little Mix samen met Missy Elliott. How you doing? En dat is ook wat ik me afvraag van jou. Hoe gaat het met jou?

ik heb hier eentje in de studio zitten hoor. Die hoort er echt van alles in. Dit kan je met die mixen. Die groep hoor ik hierin. Dat is echt Sebastian. Dan gaan jullie meer.

0: FM.
1: The number you have dialed has been changed.
2: Ja, kleine Fang. Feitjes, check om het zo te zeggen. How You Doing is niet echt een cover van een origineel nummer. Little Mix gebruikte vooral het refreinmateriaal van Curiosity Kill the Cat. Name and Number uit 89 en de beat en bassline komt via de What Now's Help Is On The Way onder andere. En natuurlijk ook eerder ook gebruikt door, en hier komt hij, de De La Soul in Ring Ring. En dat is hem. En ja, wat heb ik nog meer voor je? Ja, oh ja, dat moet ik toch vertellen. En voor de liefhebbers van de echte muzikale puzzeltjes. Dit was eigenlijk een klein stukje muziekgeschiedenis, om het zo te zeggen, bij elkaar. Maar het herkenbare refrein komt oorspronkelijk uit Name and Number van Curiosity. Zoals ik al zei, De La Soul, die heeft het gebruikt. Dus één plaat, verschillende generaties en steeds weer een nieuw jasje. Dat is precies wat muziek zo mooi maakt. En Sebastian hier, ja, dat is met er één hoor, die had het heel scherp voor elkaar. Ik kijk even verder. We gaan nog een klein stukje verder terug naar de heerlijke boogie en soul uit de vroege jaren 80. High Fashion is hier met You Satisfy My Needs.

0: Always smooth and funky. Jam FM.
1: We hebben vanavond al aardig wat dames voorbij horen komen. Van Treat Her Like a Lady, waar we het over hebben gehad over respect en manieren. Naar You Are My Lady van de helaas overleden Freddie Jackson. En tussendoor ook nog The Dawn. Vooruitkijken, positief blijven en vooral genieten van de mooie momenten. En eigenlijk ontstaat er zo vanzelf een hele mooie rode draad. Want vrouwen zijn niet zomaar een onderwerp in een song. Ze zijn inspiratie, liefde, kracht, herinneringen en soms gewoon het middelpunt van een heel verhaal. Dus deze volgende is voor iedere vrouw die luistert. Voor de vrouw die je leven mooier maakt. Voor degene die je ooit heeft geraakt. Voor degene die je bijblijft. En natuurlijk voor alle dames die gewoon lekker hun eigen verhaal schrijven. Een kleine muzikale ode aan Every Woman. Late Night Tough Guy met zijn prachtige bewerking van een nummer dat we kennen van Chaka Khan. Every Woman is Here.

0: verschillende plek die ze in ons leven kunnen innemen en innemen. En als we dan toch nog even in die lijn en sfeer willen blijven, kunnen we net zo goed de volgende vraag stellen. Want liefde geven is mooi, maar een girl mag natuurlijk ook haar eigen stukje liefde terugkrijgen. Geen ingewikkelde theorie, gewoon een beetje aandacht, warmte en iemand die begrijpt dat liefde van twee kanten komt. Ik heb voor je klaarstaan en ook natuurlijk voor de dame zeker Soul Persona featuring Princess Phrasia. A girl's gotta get her love.
1: Jam FM.

0: featuring Princess Phasia.
1: Jam FM.
0: Als je zo terugkijkt op de avond van vanavond, ja, zat er eigenlijk één hele mooie rode draad doorheen. Het leven zoals het is, met liefde, vriendschap, met respect, met geluk. Maar ook met de ingewikkelde kanten van relaties en de herinneringen die we onderweg verzamelen. Van Treat Her Like a Lady tot Every Woman, van Freddie Jackson tot A Girl's Gotta Get Her Love In. Steeds weer kwamen we uit bij mensen, gevoelens en dat ene belangrijke ding: elkaar iets gunnen. En misschien is dat wel wat ik hoop dat je vanavond meeneemt. Zoek je eigen geluk, wees goed voor de mensen om je heen en maak vooral herinneringen waar je later met een glimlach op terug kan kijken. Dankjewel dat je erbij was voor het luisteren, voor de berichtjes, voor het meeleven en gewoon voor het feit dat je deze avond samen met mij hebt beleefd. Ik sluit zo dadelijk af met iemand die vanavond al eerder voorbij kwam. Ik heb het over niemand minder dan Michael Jackson met Billie Jean. Dit was A Night to Remember. Ik zou zeggen tot de volgende. En blijf vooral mooie dingen rememberen. Geniet ook zo dadelijk van de jongens van The Soul of Amsterdam hier zo. Want die kunnen er ook wat van hoor. Dank jullie wel.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
3: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugreviewn.nl.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Online een

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
12: De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ereberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt overweegt te stoppen met een vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij, het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noord.

0: zuidwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden.
1: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Het is woensdag, 7 oktober. Tijd voor de Soul of Amsterdam en Andreas Helling en Johan Titsing hier op Jam FM. Je hoorde Sergeant Slick, de Roller Skate Recut, track uit 2026 van Chic, Good Times. Vandaag een tribute aan Freddie Jackson. Eigenlijk moet je dat doen als de beste man gewoon leeft. Maar helaas, dat gebeurt gewoon veel te weinig. Dus heel veel Freddie Jackson vandaag. Maar eerst de nieuwe Kevin Richardson en He Wants Your Body.
1: We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.

gaan terug naar 1999. Een track origineel opgenomen door Paul Lawrence Jones in 1989. Opnieuw uitgebracht toen door Freddy. Dit is de lange club-uitvoering, totaal anders dan de albumversie. Freddie Jackson, helaas gisteren overleden op 70-jarige leeftijd. Hij was natuurlijk al een hele lange tijd ziek. Had knieproblemen. Dat is hem ja eigenlijk gisteren fataal geworden. Freddie, een goede vriend van Andreas en van mij. We hebben hem heel veel gezien in Amsterdam. Ook het nachtleven in Amsterdam mee onveilig gemaakt. Dus we gaan vandaag wat Freddie tracks draaien. En ook een interview met Freddie gaan we live zetten.

geweldige remix. De Club Mix van Main Course. Dit was 1990. Hoogtij van Freddy's succes. We gaan 8 jaar verder in de tijd, naar 98. En we maken een uitstapje naar Brazilië. Let's go. En deze tracks hebben heel veel Freddy fans gemist.

We missen Freddie Jackson. Maar zijn muziek leeft voort. Grootste cliché van de wereld. Maar dat leeft zeker voort hier bij Jam FM en de Soul of Amsterdam. Straks meer Freddie Jackson, een half uur lang. Freddie's eigen top 5 favorites en een interview met Andreas. Maar eerst Suki Soul.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.

0: Mooi, mooie herinneringen. Ik heb hier een half uur gestaan met kippenvel. Wat, ik moet even mijn koptelefoon zachter zetten, want het gilt alle kanten op hier. Ja, Freddie Jackson. Helaas, helaas. Het is 11:00. We gaan een uurtje knallen.
1: Laten we dat doen.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11:00.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
4: De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. De dieven van de schilderijen van Renoir uit het museum in Zuid-Frankrijk zijn vermoedelijk aangehouden. De Franse politie heeft in totaal 6 verdachten opgepakt in het zuiden en oosten van het land. Of de gestolen schilderijen nu ook boven water zijn, is niet bekend. Ze waren in bruikleen van het Musée d'Orsay uit Parijs. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ereberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt, overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden.
2: Wij zijn voor Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
0: We gaan terug naar Italië. Tijd voor het uptempo werk. Dit is Ago in een niet bestaande 12 inch van Good Times. Je weet het, de Soul of Amsterdam. Elke woensdagavond Andreas en Johan. Met heel veel exclusieve nieuwe tracks. Maar ook heel veel remixen. Waaronder deze van Ago. En hem zelf verlengd van een singeltje van 4 minuten naar een kleine 6.

Over exclusief gesproken. Vers van de pers. Dit is Save the Robots. En Change Remix. Kom uit vandaag. Shout out to Robbie Dunn. Dit is heel leuk gedaan. Geweldige break ook halverwege. Change of heart. Change.

Geweld van Change. Gaan we een jaartje eerder terug in de tijd, naar 83. Peebo Bryson, Roberta Flack en rapper Nas. Wat krijg je als je die in de blender gooit en DJ Epic achter het mengpaneel zet? Born to Love 2026, it doesn't get better than this.

voor een nieuwe remix. En je hoort mij heel weinig Michael Jackson draaien. Maar toen ik deze kreeg van Sergeant Slick van de week, kreeg ik kippenvel. Ik heb hem de hele week in de auto gedraaid. Mijn kind

Michael Jackson kreeg de 2026 Botox. Nou moet er heel veel Botox in Michael Jackson om dat nog strak te trekken, denk ik. Totaal nieuw opgebouwd deze track. Nieuwe bassline. Er heeft heel wat werk in gezeten. Dat is niet even een beatje ergens onder zetten en we hebben een remix. Goed gelukt. We blijven in Engeland. Nieuwe track. Komt ook van de week uit. Foster Rogue is de naam van de groep. Dit is Never Gonna Let You Go.

The Sisters of Higher Ground. En Joy and Pain hier op Jam FM. Met een snip verkouden, Andreas. En we gaan door met nieuwe muziek. En dat doen we met Thomas G uit Frankrijk. Twee tracks van zijn nieuwe CD. En die heet Thomas G and Friends. En dit is nummer 1 van... Time Will Tell, featuring Maya Gultron.

Thomas, grote vriend van de show. Die schrijft en produceert zijn muziek zelf. Dat doet hij al jaren, ja. En hier is nog een track van zijn nieuwe album. Thomas G. and Friends. Dit keer met Winfrey.

0: Twee tracks. Voor het nieuwe album van Thomas G. uit Frankrijk. De eerste dus met Maya Keltron.
1: Yeah, come on.
0: Time Will Tell. En deze met Winfrey. And Show You Love. Zoals gezegd, Thomas G. die maakt al jarenlang funky muziek. En mocht je zijn cd's en video willen kopen, dan kun je dat doen op funky.thomas@wannadoo.fr. Volgende week meer muziek van Thomas. Nu eerst de nieuwe Junior. En dit keer geremixed door Save the Robots.
2: Hi everyone, my name is Junior Giscombe. And my mama always used to say that she listens to the soul of Amber.
0: Mama used to say. Wederom een fantastische remix. Doe die ene knakker, die noemt zich Save the Robots.

Dat was het dan weer voor deze week. The Soul of Amsterdam. Met Johan Titsing en ondergetekende Andreas Helling. Hoop dat je hebt genoten van ons eerbetoon aan Mr. Freddie Jackson. En alle nieuwe muziek. Volgende week zijn we er uiteraard weer tussen 10 en 12. Het heetste. 104.9 DB Plus Jam FM. We laten je achter met Derek D. En Feeling You. Slaap lekker en tot volgende.

0: Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers.

0: Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Quiet Storm.
1: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amstel.

0: Jam FM.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
4: De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze...